Ja, dat spelen we even, Martin. Wijs en Corrie met Dr. Bombay. Hoe heeft er soms dat allemaal al veel? Niet zo, als er voor de blijven. Maar we gaan sluiten. Tak voor alle wakker minnen met streepjes.

Ja, dat spelen we voor Bertil. A devil like you needs an angel like me. Hoorden wij Ben Steen, ik wil zo van voor hun. Heel wat, die toom op. En Ries daar wel met Maats Ruijgers.